0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

er ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen, dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door vermorgen,

0: op Texel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnen blijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt. Verder in het land veel zon. En maximaal 26 graden.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel. Yo sé que tú piensas...

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.
4: Je spreekt me aan.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord. Maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
5: Dansen met de duivel. Dansen met de duivel vannacht. Oh, oh, oh.
0: Non-stop.
6: Show, show.
0: Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brandweer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Dit is Radio Texel.
1: I am just a poor boy, but my story

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

Allemaal een hele goede morgen op zaterdag 4 juli 2026. De zaterdagmorgen show hier op Radio Texel. Paal 13 en ja, hits en classics. Vandaag even zonder Mark. Helaas. Ja, 6 minuten over de klok van 9 geworden. Wat gaan we doen? We gaan een heerlijke en gezellige show van maken tot aan de klok van 12. Wat ik al zei met hits en classics. Nou, wat hebben we in het programma? Het eerste uurtje gaan we de koffieplaat doen. We gaan nog even de dance classic doen. Het tweede uurtje gaan we nog rondje meet in Holland. Het derde uurtje Sibel rocken. We hebben de live track nog klaarstaan. Ja, en de rest gewoon heerlijke hits en classics. Mijn naam is Jan van Iersel. En daar zal je het even mee moeten doen. En we beginnen met onze grote vriend van de show, Brian Adams. Ik zou zeggen nog een hele goede morgen. En deze grote hit van hem, Somebody. Goedemorgen.

moment op Radio Texel. Hier hoor je de lekkerste muziek. Op 106.1 FM. Goedemorgen Texel. Je luistert naar Paal 13. Paal 13. Hits en classics.

Even muziek van ja, de Outcast. Muziek een beetje uit de jaren 90, waar een grote hit gehad. Een klein beetje, een eendagsvliegje. Hé ja. Hey, ja. Ik zou zeggen van harte welkom. Blijf er gezellig bij. En ja, gaan we hits en classics doen deze ochtend. Even kijken, we gaan even deze doen. Want dit is de echte nummer 1 dit moment in Nederland. En ja, het is al een oude plaat. Michael Jackson en Bill & Jean. Oh, die moet ik niet hebben. Ik moet deze hebben.

Je radio bruist. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13. Hits en Classics.

uit prachtige muziek, de Pokers. En die mannen komen uit Ierland, een beetje Ierse volksmuziek. En ja, de zanger was volgens mij een jaartje of wat weer geleden overleden. Maar ik zag wel, de band is weer een optreden wereldwijd. Dus ja, je kan ze weer bewonderen. Even kijken, wat gaan we doen? Oh ja, kijk nog even in de mast. Even, want het zonnetje begint hier lekker door te breken hier in de studio. En ja, en kijk in de masttemperaturen van Radio Texel, 20 graden. En West 4. En ja, en kijk in de vooruitzichten. 21 graden. Dus lekker weer. Ja, voor sommeltjespop, hè. Want sompop begint ook vandaag. En 12 uur. Dan moet je naar de Walen verrijzen. En dan begint het grote feest daar zo. Even kijken. We gaan even deze doen. Ja, ja. Beetje Nederlandstalig. Of wel nederpop muziek. En van deze grote band uit de jaren 80. We zien. En iedereen is van de wereld. Ik zou zeggen nog een goeiemorgen.

De muziek van Hot Chocolate. Lekker gauw ouwe uit de jaren 70. Wat een plaat. Everyone's a winner. We kijken even naar de klok. 2 minuten over de klok van 9:30 geworden. Dus het betekent tijd dat we tijd voor een bakje koffieplaat gaan doen, ja.

0: Nou ja, wat ik al zei, we gaan een tijd voor een bakje koffieplaat doen. En dan... deze moet ik hebben.
1: Lekker. Tijd voor een lekker bakkie koffie.
0: Ja, lekker bakkie koffieplaat. Wat hebben we op deze zaterdagmorgen in staan? Gewoon lekker. VOF de kunst met een kopje koffie. Ik doe eerst even mijn tante Rita. Die zet een lekker bakkie koffie.

0: muziek uit hier, ja, ook jaren 90. Sam Brown. En toen een grote nummer al in het Stap. En daarvoor hoorden we nog even de koffieplaat van Veolk F. De Kunst en een bakje koffie. Even kijken, we gaan even nieuwe muziek doen. En dan heb ik hier het splinternieuwe album leggen hier voor me van Madonna. Ja, en dat is wel leuk, want Martin Gerrans, onze grote DJ uit Holland, die mag mixen met Madonna. Nou, dat is toch gewoon een hele grote eer als je met die grote dame van de wereld een mix mag maken. Tenminste, je mag een plaat gaan inmixen. En we gaan hem even draaien. Bizar. En dit is Madonna. En een klein beetje Hollands. Marty Gerrans.
1: Just when you think you finally

prachtige muziek van DJ Zas in Ecuador. En we gaan even een beetje gitaren doen, anders vergeten we dat op deze morgen. Nee, dat gaan we niet doen, nee. En dan gaan we even deze band draaien. Een paar weken geleden waren ze nog in Nederland te bewonderen in Amsterdam. In de Ziggo Dome. Guns N' Roses en die grote hit van ze, You Gotta Be Mine. Ik zou zeggen nog een goede morgen.

0: Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe, is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

Hier spreekt de programmaraad. Vergeten jullie niet ABBA te draaien, anders volgt per direct ontslag.

6 minuten over de klok van 10 geworden op zaterdag 4 juli 2026. Van harte welkom in het tweede deel van paal 13 Hits en Classics. En dat gaan we doen tot aan de klok van 12. We trapten af met ABBA, want de programmaraad die brak in. En dan horen we gewoon ABBA te draaien. Bij deze, Does Your Mother Know? Even kijken, wat gaan we doen in dit uurtje? We gaan sowieso rondje meet in Holland doen. We gaan nog even die dance classic even opzoeken. En de rest hits en classics. En ja, mijn naam is Jan van Iersel. En daar zul je het even mee moeten doen. Ja! Dan gaan we lekker beginnen met deze grote band. Dire Straits en So Far Away. Ik zou zeggen nog een hele goede morgen.

0: Natuurlijk. Weekend op Radio Texel. Hier hoor je de lekkerste muziek. Op 106.1 FM. Goedemorgen Texel.
1: Goedemorgen.
0: Vanaf 9 uur tot 12 uur hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend. Wakker worden met Maas en Van Iersel. Paal 13. Hits en classics.

Kraantje Papi, samen met Guus Meeuwis. Ja, en de oude hit van Guus Meeuwis opnieuw in een nieuw jasje. En de nacht. Lekker nummer. Ja, van harte welkom als je net bent ingeschakeld. Blijf er gezellig bij. En we kijken nog even naar de masttemperatuur. En ja, klimmend op naar de 20 graden. En ja, even kijken wat de windrichting is. West 4. Ja, ik ben even het pakhuis ingegaan van paal 13. Ik zal, oh ja, die deur moet nog even weer dicht. Anders vergeten we dat. En toch het hier als een sluis, zeg maar, als een sluis. En dat moeten we niet hebben. En ja, ik ben het pakhuis ingegaan. En ja, wat vond ik er? Ja, deze. The Sound Lovers. Draai ik ook niet zoveel, eigenlijk nooit. En Run Away. Hier komt hij. En ik blaas het stof er even vanaf.

0: Van de boot tot de vuurtoren.
1: Dit is Radio Texel.
2: Je radio bruist. Yeah. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13. Hits en classics.

Ja, bij de Waal. Ja, daar gaan er wel een hele hoop heen, denk ik. En vandaag Sommelpop. En ja, het begint om de klok van 12. Dus ja, als je van een festivaletje houdt, dan moet je daarheen en daar wezen. Even kijken, we gaan even deze doen, even wat gezelligs.

Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Texel 106.1 FM.

0: de muziek van The Cure. En aanstaande zondag staan ze op Rock Werchter als laatste grote act. Ja, de Love Song. Hier op Radio Texel. En we kijken even naar de klok. En het is tijd geworden voor...
1: Made in Holland. Made in Holland. Want het is, op Radio Texel.
0: Want het is 1 minuut voor 11 geworden. Ofwel 10:30. Dus we gaan een rondje Made in Holland doen. Nou, wat hebben we er dit weekend in staan op deze zaterdagmorgen? Nou, we beginnen met Mai Tai. Met Your Love Around. En daarna doen we, ja, omdat die vanmiddag, of ik weet niet, ik heb de tijden niet gezien van Sompop. Maar in ieder geval, Danny de Munk komt vandaag naar Sompop. En dan gaan we even Mijn Stad doen. En daarna doen we even Direct. Want die staat op elk festival wel te spelen, die mannen. En dat doen we in Mijn Blood. Maar we beginnen met deze. Mai Tai en Turn In Your Love Around.

Direct. En ja, dit moment de grootste rockband van Nederland. Met heel veel hits wat de mannen tegenwoordig maken. En op elk groot festival hier in Nederland en zelfs in België staat. Dus ja, een rondje bij in Holland, Mijn Blot. En daarvoor horen we nog even, die staat op Sompop vandaag. Danny de Munk en Mijn Stad. En daarvoor Mai Tai en Turn Your Love Around. Ja, gaan we even deze doen. Zo'n heerlijke rock classicer. De mannen van Kiss. I was made for loving you. Ik zou zeggen nog een hele goede morgen. Mijn naam is Jan van Iersel. En tot de 12 tot 12. Hits en classics met paal 13.

Ja, regelmatig komt hij voorbij, deze plaat. Dit juweeltje. Orchesters Maneuvres in the Dark. Ofwel de afkorting OMD. The Man of Orleans. Wat een plaat. En dit op deze zaterdagmorgen. Paal 13 hits en classics. Gaan wij even splinternieuwe muziek doen. Want die hebben we ook meegenomen. We nemen ook af en toe een splinternieuwe een plaatje mee, zeg maar. Dan heb ik hier staan klaarstaan alleen zo. En samen met One Public. En die hebben een splinternieuwe gemaakt. En we gaan hem even draaien. In Your Eyes.

0: later. Wat een hit. Ilse de Lange. Something good. We gaan even heel vlug even racen. Racen even vlug naar de klok van 11 uur. Dan gaan we naar het derde deel van paal 13. Dus ik spreek je straks na de break. Tot zo.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerken en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van 5000 euro betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
2: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

6 minuten over de klok van 11 geworden. Op zaterdag 2 juli 2026. In het derde deel beland van paal 13 met hits en classics. En wat hebben we er naast deeltje nog in staan? Zo gaan we nog even simpel rocken. En we hebben de dance classic nog klaarstaan en de live track. En de rest heerlijke hits en classics. Dus ik zou zeggen, blijf er gezellig nog een uurtje bij. Dan gaan we beginnen in het derde deel met U2. En allemaal van het album Unforgettable Fire is deze ook getiteld Unforgettable Fire. En ik zou zeggen nog een hele goede morgen.

Je radio bruist. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13. Hits en classics.

Groot hit in de jaren 80, de Spivey Murphy Gang. En zo hebben we ook, ja, ook nieuwe muziek meegenomen. En we hebben weer een nieuwe, hoor. En die gaan we even draaien. De opties, die hebben een splinternieuwe uitgebracht. Ja, en ik vind hem wel lekker. Ja, en die mannen die staan op, volgens mij dit jaar op twee of drie festivals, meer niet. We gaan eens even draaien. De splinternieuwe opties. En feestje op mijn graf.

0: De muziek van Van Halen. Met nog een grote gitarist, Eddie Van Halen. Helaas niet meer onder ons. Ja, die grote hit uit de jaren 80, Jump. En we gaan even de Dance Classic even doen, want anders vergeten we hem helemaal op deze ochtend. En wat hebben we erin staan dit weekend, of deze zaterdagmorgen? Patrick Hernandez gaan we even draaien en Born to be Alive. En dat doen we eerst even met onze jingle.
1: Dit is de Dance Classic van deze week.

0: Ja, en dan is het gewoon 11:30 geworden. Dus is het, is tijd geworden voor...
1: Tijd voor Sibel Rock op Radio Texel.
0: Ja, Sibel Rock. En wat hebben we er dit weekend in staan? Nou, eerder is de Zwarte Cross, de grote festival in de Achterhoek bij Lichtenvoorde. En de grote oprichters daarvan was ooit Jovink. En Jovink had ook een band, en Jovink en de Voodoo Beatles, en die gaan we even draaien. En die stonden ook elk jaar op de Zwarte Cross. En dan gaan we eens even draaien met die grote hit van ze. Brommerskieken.

De live track van dit weekend op deze zaterdagmorgen. En die was van Tom Petty en zijn Heartbreakers. Wat heeft die man goede muziek gemaakt. Free Falling. Eigenlijk een muziek met een kippenvel randje. En zo ben je ook een klein beetje gewend van ons hier op deze zaterdagmorgen. Een Eurodance plaatje. En dat is een beetje jaren 90 muziek. En heb ik deze keer, ik pak hem toch weer een keertje. DJ Bobo en Love Is Around. Ik zou zeggen nog een hele goede morgen.

Je radio bruist. Bruist. Yeah. Van de lekkere muziek. Op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13. Hits en classics.

Lekker om weer eens even terug te horen, de mannen van de Clash. En zo gaan we nog even een gezellig plaatje doen, waarom ook niet? Gaan we even Henkie Wijngaard doen. En als een wals.

plaatje van een aantal jaren geleden alweer. Kid Rock, All Summer Long. En we kijken even naar de klok. We kunnen nog even één plaatje doen tot het einde.

0: het blijft een heerlijke plaat. I Believe, Douwe Bob. Laatste platenkeus voor deze ochtend. We gaan de tune erin starten. De eindtune. Dan zou ik zeggen bedankt voor het luisteren op deze zaterdagmorgen op zaterdag 4 juli 2026. Ik zou zeggen nog een goed weekend en misschien ga je straks naar Sompop. Veel plezier. En ik zou zeggen, we spreken elkaar volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Radio Texel met paal 13 hits en classics. Tot volgende week en een goed weekend.
1: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
2: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: Hallo, hallo, hallo.
1: Het is even geleden, ja. Maar welkom bij Country Time.
0: Met Sini en met Anneke. Het is zeker even geleden. Het zou er in eerste instantie 2 of 3 zijn. Het werden er 4 of 5. We weten niet eens
1: zoiets.
0: Hoeveel weken geleden het is.
1: Lang
0: geleden. We moesten ook weer even kijken of we wel weer wisten hoe alles hier nog werkte.
1: Ja, het ging wat rough opstarten, ja. Maar
0: we zitten er weer.
1: Nou, ik kreeg al klachten.
0: Van?
1: Ja, een Jacco's collega. Die zei, wanneer gaan ze weer eens wat draaien? Want ik ben er nou wel weer eens aan toe.
0: Ik denk dat hij voornamelijk ons miste.
1: Ja, ik denk het ook.
0: Want volgens mij heeft Frank best wel heel goede lijsten iedere keer erin gezet.
1: Ik weet het niet, want ik heb eigenlijk niet geluisterd.
0: Vorige week heb ik een paar keer geluisterd. De eerste uur, 2 uur en dat klonk allemaal prima. Dus ik ga ervan uit dat die andere weken daarvoor ook zo waren.
1: Vast wel.
0: Goed, het gaat nog steeds maar langzaam de goede kant op met Hubby. 1 juni geopereerd, 12 juni thuisgekomen om te herstellen. En het gaat 2 stapjes vooruit, 1 achter. Al met al heeft het een behoorlijke impact gehad op ons leven. En het heeft het nog steeds.
1: Ja.
0: Maar goed, we roeien met de riemen die we hebben. En het komt goed. Het duurt alleen iets langer dan we gehoopt hadden.
1: Ja.
0: Oh ja. Maar daar slaat jouw eerste nummer mooi bij elkaar.
1: Ja, wish you well.
0: Wish you well.
1: Wish
0: ja.
1: you well.
0: Nou, dank je wel.
1: Ja, nou ja, bij deze graag gedaan.
0: Maar hopelijk vanaf nu zitten we er weer wekelijks.
1: Ja, ik ga er wel vanuit. Nou, misschien nog een hier en daar een klein hiaatje. Maar dat zijn geen weken achter elkaar.
0: Nee, precies.
1: Toch?
0: Dat gaan we niet doen.
1: Toch?
0: Nee, gaan we niet doen.
1: Nou ja, we zijn dus in ieder geval begonnen met Vincent Mason. De 24-jarige Mason komt uit de zuidelijke country roots. En hij gebruikt daar natuurlijk zijn roots. Combi met pop. Want ja, dat doen jonge gasten er eenmaal. Ja. Zijn grootste inspiratiebronnen zijn John Mayer en de Texas country held Parker McCollum. En nu is er toch nog een klein grappig leuk feitje over deze jongeman. Want hij heeft sinds kort een relatie met Stella Lefty. En die hebben we een paar weken geleden gedraaid met het liedje Boston. Die stond in de top 40.
0: Oh, dat weet ik niet meer. Oh. Dat is zo lang geleden. Oh.
1: Maar goed, ze hebben dus...
0: Een dingetje.
1: Ze hebben elkaar gevonden. Ze hebben ook al een duet samen uitgebracht. Maar daar heb ik niet voor gekozen. Dit was gewoon zijn eigen solo dingetje. Okay. Wish you well.
0: Goed. Afgelopen zaterdag was het allerlaatste concert van Alan Jackson in Nashville. Het is opgenomen en ooit zal het wel worden uitgezonden.
1: Ik heb wel hier en daar stukjes op TikTok gezien.
0: Ik ook, dat zou ik net zeggen. Als het opgenomen is, dan is het niet duidelijk of dat ook in Nederland wordt uitgezonden.
1: Nee.
0: Of in ieder geval op een zender die wij kunnen ontvangen. Op social media hebben we toch een beetje mee kunnen genieten. Want er worden medeg filmpjes gedeeld.
1: Ja.
0: En gelukkig maar.
1: Ook van de artiesten zelf die erbij waren.
0: Ja. Maar ook hier bij Radio Texel hebben wij een soort van eerbetoontje bedacht.
1: Ja.
0: Voor vanavond. We hebben niet 1.
1: We hebben
0: niet
1: 2.
0: Maar 4 nummers van Alan Jackson in de lijst gezet. En we gaan nu een van mijn...
1: Ook van mij, maar jij had hem er al in.
0: Ja, een van mijn lievelingsliedjes van Alan Jackson. Living on Love.

0: on Love van Alan Jackson. En er komen er dus nog drie. Eén in dit uur nog en andere
1: twee in het andere uur.
0: Maar misschien is het leuk als nou de andere grote fans, Martin en Jannie, mogen ook gerust een mooi liedje van hem insturen, toch?
1: Zeker, zeker.
0: Voor vandaag. Ja hoor. Is dat niet een leuk idee?
1: Dat mag altijd.
0: Dus Jannie en Martin, als jullie aangesproken voelen en denken van nou, die moet het worden.
1: Of we moeten hem toevallig alleen hebben. Dat,
0: dat kan natuurlijk ook. Dan zoeken ze een andere.
1: Ja. nog 9 dagen. Dan is de grote knuffelbeer in town.
0: Ja. Ja. Helaas.
1: Helaas. We zouden samen met jou en met je man zouden we naar Loekamps gaan. Maar ja, aangezien Frido's herstel nog niet genoeg is.
0: Nee, dat gaat hem nog
1: gaat
0: niet
1: het hem
0: worden.
1: Niet worden. Dus jij was zo lief om de kaarten aan zuster Jannie en zwager Bert te geven. Waar ik ook heel blij mee ben. Want dan houden we het toch in de familie.
0: Ja, anders had je zomaar naast
1: dat vreemde mensen in het wild
0: gezeten. Wat verdorie, moet je daar ook nog weer mee gaan socializen.
1: Ja, dus nee, dit is een goede oplossing. En nou ja, om alvast in de stemming te komen, heb ik een van mijn favorieten erin gezet.
0: En dan kan Jannie even oefenen, want die wist helemaal niet wie Loekamps
1: nou,
0: was.
1: Nou, ook dat nog. Nou, shame on you.
0: Ja, echt wel.
1: Ja, days like these.

0: taste like these, Lucums.
1: Zou die hem doen, denk je?
0: Wie?
1: Deze?
0: Ja. Volgens mij staat hij in de lijst.
1: Oh,
0: ja.
1: Nou, dat is wel leuk.
0: Ik had een tijd geleden heb ik hem de lijst gezien. En volgens mij stond deze er wel tussen.
1: Oh, nou, zou leuk zijn. Diamond Dixie is een Amerikaanse country duo van de zussen, net als ons, Gabriella en Bianca LeDuc. En zij kunnen wel zingen.
0: Ja, er moet toch een klein verschil blijven, hè?
1: Ze combineren moderne country met sterke zangharmonieën, schrijven hun eigen muziek en treden op door de hele VS. En naast hun muziek zijn ze ook heel populair op social media. En daar heb ik ze dus ook gevonden.
0: Ja, vanzelf.
1: Op TikTok, ja. Vanzelf. Made a Liar, Diamond Dixie. Trouwens, leuke naam. Ja. Diamond Dixie.

0: Gabriella en Bianca.
1: Okidoki. Ja, ik heb weer wat nieuws van een bekende. Een bekende die momenteel meer pop is als country. Maar...
0: Ja, en ook een beetje uitgejouwd werd.
1: Ja, ja.
0: Bij Alan Jackson met haar videootje.
1: Oh, dat heb ik niet meegekregen.
0: Nee?
1: Nee, nee.
0: Er waren verschillende artiesten die hadden ook een videoboodschap. Ja. En het schijnt dat zij de enige was die met boelgeroep...
1: Oh, weet je dat nou?
0: Ja.
1: Oh, nou, dat heb ik niet meegekregen. We hebben het in ieder geval over Taylor Swift. En ze is met haar allernieuwste single toch weer een klein beetje terug in de country roots. Want ze heeft de soundtrack voor haar rekening genomen van de allernieuwste film van Toy Story.
0: Oh ja, daar heb ik wat gelezen.
1: De Toy Story deel 5 al inmiddels. En de vorige 4, ik ben fan, ik hou ervan, ik vind het geweldige
0: films.
1: Volgens
0: mij heb ik 1 en 2 gezien.
1: Ze zijn zo grappig en er zit ook evengoed nog heel veel emotie en gevoel zit erin. Het is gewoon echt een goede combi. En
0: Tim Allen en Tom Hanks, hè?
1: Volgens mij wel, ja. Ja. En waarom ik er natuurlijk ook van hou, het gaat over een cowboy.
0: Tuurlijk.
1: Cowboy Woody.
0: I knew die it, slappe pop is dat
1: you.
0: Toch?
1: Ja, dat is de koude pop.
0: Ja, dat is Tom Hanks en Buzz Lightyear is Tim Allen.
1: Ja, klopt. I knew it, I knew you.

0: I knew it. I knew you. Taylor Swift.
1: Hij is te doen. nummer 9 van het absoluut aan te raden nieuwe album Deep Blue. Is het nummer Deep Blue?
0: Ja.
1: Van Ernest.
0: Diep gezocht. Ja.
1: We hebben hier al een aantal nummers van het nieuwe album laten horen. En deze is ook de moeite waard. Dus hij staat er weer in. Ernest, Deep Blue.

0: Van Ernest.
1: En bij Ernest moet ik altijd aan Ernie denken. Ernie in bed. Maar Ernie doet het niet meer.
0: Nee, Ernie is helaas niet.
1: We hebben geen nog glaasje water, Bicht.
0: Nee, dus, Bicht. Bicht. Nee. Bicht, hoe laat is het? Nee. Bicht. Oh, zo Lomio. Oh, het is 2 uur.
1: Helaas, niet een Ernie meer.
0: Nee. Ik heb zo'n ducht.
1: Ja, ik heb zo'n vreselijke ducht. Ik zou zo graag een glaasje water lusten.
0: Nou, Ernie.
1: Oké. Verder.
0: En weer door.
1: Ja, weer door. De eerste leuke nieuwe samenwerking voor vanavond. En die is voor Mumford & Sons en Sierra Farrell. Het nummer Here.

0: Dit brachten ze vorig jaar al uit en het staat op hun album Prizefighter. Maar daar zingt Chris Stapleton op mee.
1: Okay.
0: Samen met dat nummer. Maar dit jaar gingen ze opnieuw de studio in. En dit keer dus met Sierra Farrell.
1: Met zijn vrouw.
0: Ja, dus ze zochten dus twee verschillende versies. Eentje met een de diepe, rauwe country vibe van Chris Stapleton. En de iets meer folk bluegrass stem van Sierra Farrell. Dus je hebt twee uiterste...
1: Ja, we kunnen kiezen. Doen we kiezen. Volgende keer die andere.
0: Nou, als ik die vinden kan. Het is nummer Here.

0: Farewell en Mumford & Sons met Heer.
1: Bijzonder nummer.
0: Ja. Echt wel een Mumford & Sons nummer.
1: Ja. En daar past Shara Farrell, die heel bijzonder is zelf, past daar
0: goed bij.
1: Heel goed bij. Goed, Jannie heeft gereageerd in de app op ons verzoekje of er nog een verzoekje was van Alan Jackson. En nou is haar lievelingsnummer is Remember When. En dat wist ik ook eigenlijk wel. Maar goed, die hebben we al heel vaak gedraaid.
0: Die van ons op zich ook al wel.
1: Die van ons ook wel. Maar wij zijn degene die hier
0: Ja, dat is waar. Ja,
1: dus ik zeg, heb je nog een andere die je leuk vindt? Nou, ze vindt alles leuk van Alan Jackson. Maar ze kwam uiteindelijk met Here in the Real World. Alan Jackson.

0: in the real world, Alan Jackson. En dit was Jannie, haar gekozen nummer. En Martin is aan het zoeken.
1: Ja, nou, we wachten het rustig af.
0: Ja.
1: Mark Skibilia. Met No One Knows My Name. En bij de titel heeft de man het al bij de keutel al bij het schone eind. Want het zei mij hillega niks.
0: Mij ook niet.
1: Nee. Maar hij schijnt toch wel iets te bekender te zijn als dat wij denken, Anna.
0: Oké.
1: Want in 2017 had hij een giga internationale hit samen met de Duitse DJ Robin Schulz. Het nummer heette...
0: Ik bin wie du?
1: Nee, Anneke.
0: Of die andere.
1: Nee, ook niet. Oh. Unforgettable heette het nummer. Okay. Maar hij zei het nummer op zich niet zo heel veel. Maar het schijnt... Hij heeft op één gestaan in verschillende
0: in Duitsland,
1: landen.
0: Ja,
1: nee, verschillende landen, schat. Verschillende landen. En in Nashville is hij een heel veel gevraagde songwriter en producer. Voor onder andere Teddy Swims, Keith Urban en Ingrid Andres. Maar zijn muziek wordt ook weer... Heel veel gevraagd, ook voor films en series. En hij heeft dus ook al in de series Bones and About the Boy is zijn muziek gebruikt. Nou, dat zijn niet de minste series.
0: Nee.
1: Dus hij is bekender als dat wij denken. Mm-hmm. Maar goed, dat zijn er wel meer.
0: Ja,
1: we weten
0: ook nog niet alles.
1: Nee. Dus no one knows my name.

0: If no one knows my name, van Mark Scibilia.
1: Scibilia.
0: Scibilia.
1: Je moet het snel zeggen.
0: Scibilia.
1: Ja, dat is zo. mijn tweede keus van ons kleine eerbetoon aan Ella Jackson is gevallen op het nummer Drive.
0: Ja.
1: Dat is ook een van mijn favorieten.
0: Is ook een mooie.
1: Ja.
0: Dat was het.
1: Dat was het, want ik had er staan. Mochten er nog namens Jannie of Martin toevoegingen zijn, of andere luisteraars met een zwak voor Ella Jackson, laat
0: kom maar in.
1: Maar dat hebben ze al gedaan.
0: Ja.
1: Dus, Drive, Ella Jackson.
2: It's painted red, the stripe was white, it was 18 feet from the bow to the stern light. Second hand from a dealer in Atlanta,

0: She's just an old plywood boat with a 75 Johnson electric choke.
1: Alan Jackson met Drive, met een kleine hapering.
2: Nou, het duurde omdat, gelukkig toch lang genoeg.
1: Omdat Cecini aan het kloten was.
2: Nee, ik moest voor jou van alles veranderen.
1: Ja, nee, ja, dat moet je dan wel goed doen.
2: En dat ging niet helemaal vlekkeloos.
1: Blond, hè, van origine.
2: Nou, jij doet het niet, hè?
1: Nee, daarom vraag ik het aan jou.
2: Ja, volgende is weer een samenwerking. De tweede voor vanavond. En die is voor Brad Paisley en David Lee Murphy. En Brad heeft al de laatste tijd behoorlijk wat nieuwe nummers uitgebracht. En deze is dan samen met een oude vriend. Want hij kent David al de lang. En ze zijn beide fan en hebben een grote liefde voor de traditionele honky tonk met moderne rock-invloeden. En wat op hun samengeschreven nummer Hi Ho Silfrado dus heel goed te horen is. Een nummer wat perfect past bij deze warme zomerdagen.
1: Zeker.
2: Nou, vandaag hoort dan even niet.
1: Ik kijk naar buiten, dus mega bewolkt.
2: Nou, voor jou moesten de ramen wagenwijd open, want het is bloedheet.
1: Het is hier heel warm, ja.
2: Dus dat ze warm komt goed overheen, ja, even goed.
1: Ja, oké.

0: Ho Silverado van Brad Paisley en David Lee Murphy. En
1: oh, het is was wel heel abrupt.
0: Echt een Brad Paisley nummer weer.
1: Ja, absoluut. Hij ging, ik wou hem...
0: Ja, jij bent ook niet scherp.
1: Nee, niet scherp. Komt door de hit hier.
0: Ja, dat zal het zijn.
1: Een andere grote country artiest, icoon, zo je wilt, is natuurlijk de King of Country.
0: Ja.
1: Die deed ook nog een duetje met Ellie Jackson afgelopen
0: zaterdag. Die heb ik wel gezien.
1: Murder on Music Row deden ze volgens mij samen. Maar die gaan we niet draaien vanavond. We doen een andere klassieker van George Strait.
0: Degene waar hij zere rug van krijgt.
1: Van deze?
0: Ja.
1: Oh, omdat hij die liefde meedraagt.
0: Ja, hij zult er met zich mee.
1: Ja, carrying your love with me.
0: Ja.

0: George Strait. Met die zware last op zijn rug.
1: Ja, waar helemaal krom van loopt.
0: Carrying your love with me.
1: En nog op het echt het skyen van de markt, het laatste uur, hebben we nog een nieuwe countryklapper voor de maand juli.
0: Ik hoop dat hij het 4 keer gaat halen.
1: Ja, dat denk ik wel. Een verse nieuwe countryklapper van een verse en nieuwe artiest.
0: Want,
1: Een
0: Nederlandse.
1: Ja, het is een Nederlandse artiest zelfs. Ruben Hillen, hij deed mee aan de afgelopen Voice of Holland en hij was zelf de winnaar van het programma. Na de finale bracht hij gelijk zijn nieuwe nummer uit en die hoor je momenteel ook regelmatig op de radio voorbij komen. Tenminste, ik wel, want ik luister gewoon de radio ook nog.
0: Ik heb ze, al die zenders heb ik erin staan.
1: Maar je luistert ze niet?
0: Weinig.
1: Het is geen country artiest, maar ik hoorde zeker een twist of country in dit nummer. Het is echt een leuk aanstekelijk nummer en ik hoor hem graag nog de komende 4 weken voorbij komen.
0: Okay.
1: Ruben Hillen met 20 seconds. I've got-

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische installaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een kwart miljoen waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
6: Ja, oké, dan doen we Johnny Cash. Rolling Free, het is een nummer wat ik nog niet kon. Dus ik denk, nou, laten we die er zien.
7: Ik kon hem ook niet, maar hij klinkt wel
6: leuk.
7: Bekend, ja. Gewoon, ja.
6: Oké, Rolling Free.

0: Rolling Free van Johnny Cash. Welkom trouwens in ons tweede uur.
1: Die gewoon naadloos overging van het eerste uur.
0: Want hij sloeg de
1: nieuwsbericht over.
0: Nieuws over.
1: Nou ja, die moeten ze dan het tweede uur. Maar,
0: dat hoop ik, dat hij er dan wel in komt.
1: En anders moeten ze naar een andere zender luisteren voor het nieuws.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja. We gaan verder met Ingrid Andress. Met het nummer More Hearts Than Mine. En dat gaat erover dat als zij en haar vriend uit elkaar zouden gaan, dat zij er wel weer bovenop komt. Maar op het moment dat hij haar hart breekt, niet alleen dat van haar breekt, maar ook dat van haar familie. En dan kan ik me vooral in het zinnetje: If I bring you home to mama, I guess I better warn you. She falls in love a little faster than I do. Kan ik mij wel vinden.
0: Oh, jij had natuurlijk ook zo'n leuke in de geband met je...
1: Met mijn schoonzoons inmiddels. Want
0: het is een hele lijst.
1: Ik heb er inmiddels wel al een paar over de vloer gehad. Ja, ik kon het met een aantal kon ik het echt heel goed vinden. En dan werd er ook gewoon onderling geappt. En leuke, grappige dingen. Maar ook gewoon serieuze gesprekken en onderwerpen. En ik vind dat wat. Hallo, dag.
0: Hallo.
1: Daar.
0: Niet zo hard, we hebben de ramen openstaan hier.
1: Ze komen toch regelmatig over de vloer en je bouwt toch een soort van band op. En zo in ene, als het uitgaat, is dat weer weg. Ja. Dan komen ze niet meer langs. En dat is toch, vind ik...
0: Raar.
1: Is raar. Ja. Ja, dat, ik denk, ja.
0: Je gaat toch wennen aan zo'n...
1: Nou, het voelt toch een beetje als eigen. Het wordt toch een beetje een soort van kind ook van je. Want ja, op een of andere manier, geen idee hoe dat werkt. Join the family, dat. Ja, en er komt ongetwijfeld weer nieuw. En ik sta alweer te wachten op de volgende. Kom maar door.
0: De deur staat open.
1: Ik vind het gezellig. Ik hou van het jonge volk.
0: Ja, ik ook. Ik vind het ook heel gezellig.
1: More hearts than mine.

0: can get Andres more hearts than mine.
1: En allemaal maar mee eten.
0: Ja,
1: dat
0: ja,
1: stond ook
0: ja,
1: in de...
0: klopt. Ja. Ja. Wel zo gezellig.
1: Hartstikke gezellig. Ja. De keus van Martin, ja, ook een groot Alan Jackson fan, is gevallen op Little Man. Hij had The Older I Get.
0: Ja, die is van mij.
1: Die is van Cindy.
0: Die is van mij.
1: Daar mag niemand aankomen. Nee. Dus het is Little Man geworden, ons mini-eerbetoon hier op Radio Texel aan Alan Jackson. Omdat hij gestopt is
0: met toeren.
1: Met toeren.

0: Martinse keuze.
1: Zou je het over Kenny Chesney hebben gezongen?
0: 1,64 meter, 64,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, zoiets. Ja.
0: Little Man, Alan Jackson.
1: De nieuwste voor Shaboozie, het nummer Cowgirl. En die staat op zijn vierde studioalbum, The Outlaw Cherry Lee and the Other Western Tales. En dit nummer is een ode aan een ongetemde feestende cowgirl die tot 6 uur 's ochtends aan de bar staat, shots achterover tikt en de dansvloer overneemt.
0: Had hij het over mij?
1: Ja joh!
0: Nou,
1: wist je het al?
0: Ja.
1: Er zit zelfs een knipoog in het liedje naar Dolly Parton. Two step to the left, Dolly said it best. Als je het mij vraagt, een nieuwe Lion Dance nummer.
0: Ongetwijfeld.
1: Shaboozie.

0: Cowgirl van Shibuzi.
1: Dat wist ik niet, hè? Zo loopt hij aan. Ik vind het een hoog barson gehalte.
0: Ja, maar
1: het is weer hetzelfde riedeltje.
0: Deze vind ik meer country. Deze heeft zitten meer fiddles en dat soort dingen in.
1: Het is niet mijn kopje thee, die hele Shibuzi niet. Nee, sorry. Wat wel mijn kopje thee is, en dan gaan we gelijk naar bijzonder duo nummer 3 van deze avond.
0: Ja, ja.
1: The Queen of Country, kunnen we het toch wel noemen,
0: Leslie
1: Nielsen.
0: Ja.
1: Ze wint alles wat er te vinden valt, is overal en doet het met iedereen. En dan bedoel ik duetten.
0: Ik zou dat zeggen, want ze is getrouwd inmiddels.
1: Nee, ze doet met iedereen duetten. Maar de keuze van een duet met John Mayer is op zijn minst verrassend te noemen. Die zag ik niet aankomen.
0: Nee, ook niet.
1: En hij ligt ook niet heel erg voor de hand. Ze leerden elkaar beter kennen nadat Lainey Wilson te gast was in het programma Live with John Mayer. En tijdens dat gesprek spraken ze uitgebreid over songwriting, countrymuziek en hun gedeelde liefde voor authentieke muziek. En toen ontstond ook het idee om samen te werken aan haar nummer, want ze heeft het zelf geschreven, Phone, Keys en Wallet.
0: Ja. Ik kwam hem ook voor tegen. Ik denk, nee, ik hoef hem niet.
1: Jij vond het niks.
0: Ik vond hem niet de moeite waard.
1: Ik vond het bijzonder.
0: De samenwerking.
1: Ja. Ik vind John Mayer vind ik over het algemeen heel leuk. Ik heb niet zoveel met Lainey Wilson, maar ik vond de combinatie weer heel bijzonder. Nou, hij duurt maar bijna kleine 3 minuten. Dus
0: vooruit,
1: even doorheen.
0: Vooruit. Ja.
1: Phone, keys, wallet.

0: Deze ga ik ook niet vaker op. Nee, ik ga het niet doen.
1: Ik wou het niet zeggen, maar...
0: Nee, maar ik heb er bijna niks van gehoord, want we hadden het over eigen koffie. Dus dat was goed.
1: Ja, was goed. Ja, maar meer hoef je er ook niet van door.
0: We gaan hem niet nog een keer laten horen.
1: Wel over een goede muziek. Mijn inzending voor het Songfestival Alan Jackson van vanavond. Nummer 5 inmiddels, want we hebben er al 4 gehad.
0: Ja.
1: Dit is You Can Always Come Home. En een nummer wat mij... Ja, wat mij raakt, want we hebben inmiddels een tiener die haar vleugels uitslaat en, nou ja, met alle bijbehorende...
0: Ga je huilen? Nee, toch?
1: Nee, oh, nee, okay. Dat doe ik volgend jaar pas als ze slaagt.
0: Okay. Ik denk, je wordt zo...
1: Zijn nummers, zijn teksten...
0: Sowieso.
1: Ja, die brengen een verhaaltje en daar kan je in vinden.
0: Ja.
1: Dat.
0: Daarom heeft hij ook zoveel succes, denk ik.
1: You Can Always Come Home.

0: You can always come home. Alan Jackson number 5.
1: Ik zie net de naam van het album.
0: 17 numbers.
1: Angels and Alcohol.
0: Oh, wacht even. Ja, ja, ik zat aan het verkeerde.
1: Angels and Alcohol.
0: Alcohol.
1: Dat slaat op ons.
0: Wij zijn de alcohol.
1: En engeltjes. Allebei.
0: Oké. Okay.
1: Ja. We krijgen nu Conway Twitty. En het is 4 weken geleden dat ik hem erin heb gezet.
0: En je weet niet waarom?
1: Ik weet bij God niet meer waarom.
0: Vind je het wel een leuk nummer of
1: dat weet ik
0: niet?
1: Ook niet meer. Ik weet ook niet meer hoe die gaat.
0: We kunnen hem altijd stopzetten.
1: We kunnen altijd weer uitzetten. Ja, maar Don't Cry Joni. Het klinkt heel zoet en ongetwijfeld is dat het ook.
0: Ik ga er wel vanuit. Dus ja. Conway Twitty.
1: Ja.

0: meer zoet. En dan zo'n bitter einde.
1: Oh. Ja, hij is zo meer zoet. Je zou er bijna diabetes van krijgen.
0: Echt een glazuurspad van je tanden.
1: Maar ik hou er wel van.
0: Ja, jij wel.
1: Ja, jij wel. Ja, ik ben een sucker voor dit soort liedjes.
0: Oké.
1: Nou weet ik weer waar ik hem erin heb gezet. Ik hou ervan.
0: Jij wel.
1: Sorry.
0: Niet de handy tool met MacGyver, maar
1: MacGyver.
0: En Mac komt uit Australië. En we hebben alles wat eerder van hem laten horen, maar van wie het ook alweer... Wie was dat ook alweer? Het gevoel opspeelt. Nou, Mac, zijn liefde voor countrymuziek, die ontstond tijdens de lange ritten in de auto, wanneer de vee werd vervoerd. Want zijn ouders, die hebben een cattle station.
1: Okay.
0: Dus daardoor werd er... kwam dat
1: veel country voorbij.
0: Met veel country gedraaid. In 2024 won hij een aantal Australische talentenjachten. En dit is alweer zijn nieuwste nummer, Walk a Straight Line.

0: Walk a Straight Line van Mick Eiger. Rhonda Vincent, zie je, is een van de grootste namen in de bluegrass. Dus dan moet jij er kennen.
1: Ja, er gaat wel een belletje rinkelen, maar ik kan geloof ik niet zeggen van die nummers.
0: Oké, ze wordt al jaren de Queen of Bluegrass genoemd vanwege haar invloed op het genre en haar uitzonderlijke zang- en mandolinespel.
1: Oh.
0: Even een blaadje omdraaien, want ik kan niet alles uit mijn hoofd.
1: Echt geluidsloos ging dat.
0: Ja, wel hè?
1: Ja.
0: Hoewel ze vooral bluegrass maakt, heeft ze samengewerkt met bekende artiesten zoals Dolly Parton, Alan Jackson, Tanya Tucker en Gene Watson. Dus niet de minste.
1: Nee.
0: I'm Not Over You. En ook van deze weet ik niet meer hoe die gaat.
1: Ik ook niet.
0: Dat gaan we meemaken. Get ready for Rhonda Vincent.

0: Rhonda Vincent. En die was nog zo mega zoet.
1: Minder zoet als...
0: Minder zoet als die andere, ja. Maar ook wel behoorlijk zoet.
1: Ja, ja, ben ik met je eens. Ja. Het volgende nummer werd ik van de week op geattendeerd door een gitaarspeler op TikTok. Die had zijn een filmpje erop gezet. Chris Friedel heet deze man. En die
0: Friedel?
1: Friedel. Hij komt uit Oostenrijk. Dus Friedel.
0: Friedel.
1: Hij kan echt onwijs goed spelen. En hij vroeg dus of er countrykenners waren die de eerste riedeltje, deuntje dus, van noten. Een liedje noten kenden van het liedje wat hij ging spelen. En ik ben dol op zulke popquizvragen.
0: En jij ging door voor de wasmachine?
1: Ik was nummer 1 die het goed had. Ja, ja, ik was de eerste die het goed had. En dat ging om het nummer My Nick's Broken Heart van Brooks & Dunn.
0: Spannend.
1: Ja, was leuk.

0: Next Broken Heart van Brooks & Dunn.
1: Brandon Flowers, kennen we van de band? Nou?
0: Ja, het klinkt heel bekend. Heel bekend, maar het ligt op het puntje van mijn tong. Maar
1: ik kan niet weten.
0: Ik kom er zo niet op. Als jij zegt dan
1: zijn... The Killers.
0: Oh, nee.
1: Oh, niet?
0: Nee.
1: The Killers?
0: Nee. Ja, de band ken ik wel, maar... Ja,
1: daar is hij de frontman van, een rockband. En nog steeds trouwens, maar hij doet af en toe ook een solo dingetje. En dit keer is hij dus bezig met een country album met de titel Treasure. En dat moet 21 augustus uitkomen. Ik heb wel het idee dat heel veel artiesten nu een beetje proberen mee
0: te liften
1: op country. Omdat dat natuurlijk best wel succesvol is momenteel.
0: Ja.
1: Maar goed.
2: De echte blijven wel plakken.
1: Ja. Volgens Flowers is dit geen afscheid van rock. Hij zegt juist dat hij is teruggekeerd naar country western muziek, waar zijn vader naar luisterde. En dat die stijl is die nu het beste past bij de verhalen die hij vertellen wil.
0: Mm, nou,
1: dus,
0: ik ben benieuwd.
1: Ik ook. Plants. Het is, ik weet het
0: niet meer.
1: Niet zo heel goed
0: geluisterd. Korte termijn geheugen is best...
1: Er zit drums in the family, zou ik maar zeggen.

0: Plants van Brandon Flowers en ik vind het een goede poging.
1: Ja, ik ben gecharmeerd.
0: Ja, ja, zeker. We zijn benieuwd naar de rest van het album.
1: Ja, hij heeft een prettige stem om naar te luisteren, laat ik het zo zeggen. Mijn laatste inzending voor de ode aan Mr. Alan Jackson van vanavond. En degene die vaker naar dit programma luisteren en die mij kennen, die weten nu welk nummer er gaat komen. Mijn ultieme favorite.
0: Is geen verrassing.
1: The Older I Get. Een nummer die voor mij onlosmakend verbonden is met onze vorige hond IJs. Maar ook door gewoon de goede tekst wederom weer. Je kan je er steeds meer in vinden.
0: Ja. Als je ouder wordt, ga je dat meer waarderen.
1: Nou, dat. Je ziet er steeds meer herkenning in.
0: Ja.

0: de mooiste van Alan Jackson. The older I get.
1: Eén van de mooiste. Nog een leuke samenwerking, volgens mij nummer 4 van deze avond.
0: Ja, dat zou nog eens kunnen.
1: Cody Johnson en Luke Bryan.
0: Nee.
1: Luke Combs.
0: Ja, maar lekker.
1: Sorry, ik zei het verkeerd. Het nummer Shoot the Bull is speciaal geschreven voor deze twee mannen in gedachten om het op te nemen. En de tekst is opgezet als een gesprek tussen de twee met verwijzingen naar hun persoonlijkheden en carrières. Nou, wie weet doet hij deze ook wel, Cindy?
0: Denk het niet.
1: Shoot the Bull. Ik vind alleen de titel al leuk.

0: Cody Jones en Luke Combs. En dit was eenmalig.
1: Ja. Ja.
0: Die gaan we niet nog een keer draaien.
1: Nee,
0: deze.
1: De titel was leuker als liedje.
0: Titel, precies. Shoot the bull. Goed, het zit erop.
1: Ja, en we eindigen waardig.
0: Tuurlijk. En het was al een tipje van Martin. Ja. Zij eindig maar met 5 o'clock summer. Dus dat doen we.
1: Bij deze.
0: Bedankt voor het luisteren. En
1: tot volgende week.
0: Gaan we voor.
1: Ja, zeker.
0: Doeg.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Trots op Texel. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt het onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden, ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 4 uur wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Ik weet niet precies wat je met me gedaan hebt, maar ik kan duidelijk voelen dat je iets in me losmaakt. In eerste instantie probeerde ik nog te doen alsof er niets aan de hand was, maar dit gevoel is zo duidelijk aanwezig, het lijkt net of ik betoverd ben. Het is alsof er geen uitweg meer is, zelfs geen weg terug. Alleen God zelf kan het misschien nog tegenhouden. Veel te lang heb ik alleen maar afgewacht en eerlijk gezegd werd ik daar niet gelukkiger van. Ik keek wel om me heen, maar juist door al dat rondkijken zag ik van alles over het hoofd. En nu ben ik eindelijk in een win-win situatie beland. Als het dat wordt tussen ons, zou dat geweldig zijn. En wordt het niets, dan heb ik in ieder geval weer een heleboel geleerd. Ik hoop dat jij er ook voor open staat en hetzelfde denkt over ons als ik. Jij voelt toch ook die liefde diep van binnen in je hart? Dat gelukzalige gevoel, waardoor het lijkt alsof iedereen om je heen de hele dag vrolijk zingt en danst. Iedereen heeft per slot van rekening recht op iemand die van hem of haar houdt. Sterker nog, daar is iedereen naar op zoek. Ik kan niet langer meer wachten, dat zou ook niet verstandig zijn, want dat maakt het alleen maar ingewikkelder. En daar is het leven simpelweg veel te kort voor. Nee, ontkennen of er tegen vechten heeft geen zin. Het is namelijk gewoon ons lot. Ik ben van jou.

0: klachten en klaaglijn weer open.
1: Straks graag uw suggesties.
0: Maar
2: eerst even luisteren dan maar.
0: Oh jee.
2: Naar de stamtafel.
0: Voordat die omslagen wordt.
3: Chagonisos. Ik heb veel verhalen over Chagonisos gehoord. Ik ben zelf nog niet geweest.

0: elke dag.
1: En elke dag het lekkerste geluid.
0: Het lekkerste geluid.
2: Met Radio Texel komt het plezier je speakers uit.
1: Je speakers uit.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: Je hoort ze bij de Stamtafel met Frank.
1: De hoogtepuntjes van vandaag. Dat zijn de hits van toen.

0: De hits uit de 50s, 60s, 70s en 80s.
1: En de gezelligste muziek.
0: Natuurlijk.
2: Natuurlijk. Bij Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio
1: Texel. Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Why should the devil have all the good music?
5: Gospel magazine. Addicting.

Ik zeg een hele goedenavond, Tessel. Op dinsdagavond net na 6:00. En dat betekent dat we er weer klaar voor zijn. 2 uur gezonde radioactiviteit. Ik hoop dat jij er ook klaar voor bent, want we gaan er weer lekker tegenaan. Met nieuwe releases, een schijnwerper, een schijf van 5, een schijnwerper, een flashback en een Nederlandstalig moment. En de eerste nieuwe release kwam al direct aan je voorbij in de vorm van Alive City in samenwerking met Quasar Pro. En Look Out Below, en dat is tegelijkertijd de titel van een nieuwe EP. Tijd om lekker de nieuwe releases voor je te gaan presenteren, want dat doen we altijd in het eerste uur. Zometeen Gladden met All Right, maar eerst zie je nog de track Move van de formatie Lindy.

Jood tot de vuurtoren. Op elke meter zijn wij in de ether. Radio Texel. 106.1 FM. Dat klinkt beter.

altijd weer leuk hoor om nieuw materiaal van Gladden te hebben. Zijn nieuwste single heet Alright. En daarvoor hoorde je de nieuwe single van de formatie Lindy, getiteld Move. Zo, en mocht je wat later ingeschakeld zijn, hartelijk welkom. Je luistert naar 2 uur gezonde radioactiviteit. Dat doen we iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 uur op Radio Texel. En om niet te vergeten herhalen we dat programma tussen 6 en 8 uur nog eens een keer op de zaterdag. Dus mocht je delen gemist hebben, dan kun je daar altijd ook nog terecht, hè? Zik Music heeft samengewerkt met V-Blaze en Winner Ways. En daar is deze single uit voortgekomen. En dat heet Thank You Lord. Thank you Lord.

is wel grappig. Deze single heet namelijk Songs Before the Storm. Er staan 3 tracks op. En geen van de 3 tracks draagt eigenlijk de titel. Dus dat is een beetje apart. Dus ik noem het eigenlijk liefkozend een mini-EP. Everything is de track die ik voor je draaide. En het is gemaakt door de artiest Isley. Daarvoor hoorde je Zack Music samen met V-Blaze en Winner Ways. En Thank You Lord is het tijd geworden voor een heruitgave van een single. Want een tijd terug kwam John Reddick namelijk met de track Fear. En hij dacht bij zichzelf, dat kan beter. We gaan hem even verrijken. En dat doen we samen met We The Kingdom. Dus ja, ook weer een leuke samenwerking. John Reddick en We The Kingdom.

Alexander kwam ook met een nieuwe plaat getiteld True Love. En trouwens, Alexander schrijf je met A-L-X-N-D-R. En dan, na de A haal je eigenlijk gewoon alle medeklinkers eruit. Crew Alexander dus en True Love. Met daarvoor John Reddick samen met We The Kingdom en Fear. Is het tijd geworden om even te gaan rocken? Ja, dat bedoel ik. Als ik zeg rocken, dan gaan we ook rocken, hè. Ja, af en toe dan zit er in de nieuwe releases ook een hardrockplaat bij die voor radio nog net geschikt is. Dit is Lies From My Brothers van Gutless.

0: than you. But I found a part of me that I never knew. You took something that's broken and you made it new. I lost a part of me, but I found a part of you.
1: Zo, en eigenlijk kon de tegenstelling bijna niet groter zijn, hè? Je hoorde eerst Cutlass en Lies From My Brothers. Dat overigens ook een, eigenlijk een titeltrack is van een EP die Cutlass net heeft uitgebracht. Graham kwam daarna met Part of Me. En dat was toch weer even een stuk rustiger. We gaan naar de formatie Eau Claire. En als je deze band op wil zoeken, dan schrijf je even E-A-U. En dan Claire, om het maar zo te zeggen. En we gaan even lekker een ritje maken. Want we hebben er even zin om tussenuit te gaan. En dat doen we met You, Me, The Kids. Ja, altijd gezellig natuurlijk om even een roadtripje te maken met de kinderen en je partner erbij. Wat kan misgaan?

Ja, een behoorlijk strijdlied kun je rustig wel stellen. Het heette Marching On en is gemaakt door Michael McQuaid en Matt McLeod. Daarvoor hoorde je Eau Claire en You, Me, The Kids. Daarmee gingen we lekker, een toertje doen, om het maar zo te zeggen. De volgende plaat gaat over een dame en die komt een man tegen. En die man blijft in haar hoofd zitten, om het maar zo te zeggen. Maar ze vraagt zich af, ben ik hier eigenlijk wel klaar voor om daadwerkelijk een relatie aan te gaan? Dat kun je je afvragen natuurlijk. Maar het is het verhaal van Lee Fazi. En deze plaat heet Am I Ready?

zo is het wel, hè. We maken het onszelf vaak zo moeilijk in ons leven. Het gaat over ons gewone leven, over ons geloofsleven, het gaat over van alles. Maar waarom niet gewoon iets simpeler? Simplify. Ik vind het een mooie plaat van Nate Moore. Daarvoor hoorde je dus Lee Vazzy en Am I Ready? Is het tijd geworden voor weer eigenlijk een stukje dramatische muziek? Ja, toch wel een klein beetje eigenlijk. In ieder geval buiten het commerciële om. Mooie Allison Ayde en haar nieuwe single For the King.

Ja, dat is wat ik noem een voetjes van de vloer trek. Ludwig samen met Varys en It's All Right. Daarvoor hoorde je Alison Ida en For the King. Gaan we nog snel even door met 10th Avenue North. Deze band heeft samengewerkt met een andere band genaamd Rent Collective. En dat heeft een leuke single opgeleverd. En dat heet Take Heart. Ik zou zeggen, luister en huiver. Oh, nou ja, huiver hoeft niet.

Ja, toch leuk dat zo'n Amerikaanse band dan weer met een Ierse band samenwerkt. Dat is best wel aardig. Trent Avenue North en Take Heart, samen met dus Rent Collective opgenomen. Ik kan me voorstellen dat je denkt bij jezelf, ja leuk al die nieuwe releases, maar ze gaan wel heel snel aan me voorbij. Nou, daar heb ik een oplossing voor. Gospel Magazine heeft namelijk een playlist op Spotify. Eventjes opzoeken, Gospel Magazine, aan elkaar schrijven, niet los van elkaar, maar even aan elkaar schrijven. En als je dan het kruis ziet met de uitzendstralen, om het maar zo te zeggen, ja zo noem ik dat liefkozend bij mijn logo, dan zit je in de goede playlist. En ja, je kan daar een gratis account aan maken. Ja, je hebt alleen wel wat beperkingen. Maar je hoeft niet per se te betalen om die nieuwe releases terug te luisteren. Dus wat dat er gaat. En daarnaast staan er nog heel veel andere platen in die je eventueel zou willen of kunnen beluisteren. We gaan ons even opmaken voor het nieuws. Wat betekent dat ik even mijn laatste nieuwe release voor deze week ga presenteren. En na het nieuws dan ben ik nog een keer terug met een schijnwerper, een schijf van vijf, een schijnwerper, flashback en een Nederlandstalige minuut moment. Dus met andere woorden, we hebben ook daar weer genoeg te doen. We gaan eruit met een plaat getiteld Homesick for Heaven. Is tegelijkertijd de titel van een nieuwe EP. En deze is gemaakt door Phil Wickham. Ik zeg tot straks.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4 uur wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Why should the devil have all the good music?
6: Gospel magazine.
7: Addicted to

gezellige, beetje country popachtige muziek van Anna Wilson en Hey Girl. Ondertussen alweer een track uit 2022. Zij mocht een tweede uur gezonde radioactiviteit lekker openen. Zometeen hebben we in de schijnwerper Flashback de man die vorige week natuurlijk in de gewone schijnwerper stond. Dan heb ik het over Dax. En een Nederlandstalige rapper, die zetten we in de schijnwerper. En die heet Gino, daar dus straks meer over. En dan hebben we na de Nederlandstalige schijnwerper ook nog een Nederlandstalig moment. Ik denk, we gaan hem er gewoon in houden. En die wordt geleverd door Ralf van Manen samen met Arend Jansen. We hebben natuurlijk net Pinksteren gehad. En wat krijg je dan? Dan hebben we het over geest, om het maar zo te zeggen. Dus heb ik Spirit losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. Genoeg te doen dus, maar eerst gaan we nog even deze fijne plaat draaien. Het is van Outskirts uit 2024, Going for Broke.

0: ether op 106.1 en op de kabel via 98.5 FM. Dit is Radio Texel.
1: Schijnwerper, schijnflashback.

0: Ja, nog eventjes in herinnering de schijnwerper van vorige week. Eén track herhaalden we nog eventjes. En in de schijnwerper stond toen Dax met 3 tracks. En deze maakte hij met Maverick City Music en Nick Day. En Lonely Dirt Road, die herhaalden we nog even een keer. En is eigenlijk de laatste single die hij heeft uitgebracht.
1: Spot uit! Schijnwerper aan!
0: De schijnwerper deze week zetten we eigenlijk ook weer op een rapper. Maar dan op een Nederlandstalige. Ik maakte nog niet zo lang geleden met hem kennis door de track Nieuwe Mindset. En later kwam dan er eigenlijk best wel achteraan Maak Jezelf Klaar. En ik dacht bij mezelf van eigenlijk is de flow van deze Nederlandstalige rapper in de christelijke scene eigenlijk een niveautje hoger dan de meeste christelijke rappers. Moet ik eerlijk zeggen, in ieder geval vind ik dat. En ik denk bij mezelf van ik denk dat de jeugd dit echt wel heel erg leuk gaat vinden. En daarom dat ik hem in de schijnwerper zet. Nog even voor de duidelijkheid. Gino, als je hem op wil zoeken, dan schrijf je een G, een streepje en dan No. Dus G, een streepje tussen de letters en dan No. En dan heb je hem gevonden. Daarnaast is er eigenlijk nog best wel wat te vertellen over deze man. Omdat hij namelijk in zijn jeugd het echt niet makkelijk heeft gehad. Veel in pleeggezinnen heeft moeten doorbrengen omdat het thuis allemaal niet zo lekker ging. En daardoor heeft hij ook eigenlijk hele doorleefde teksten. Niet alleen autobiografisch, maar hij weet gewoon ook op een fantastische manier bepaalde teksten neer te zetten. Ik zou zeggen, we gaan gewoon lekker luisteren. Alle materialen zijn redelijk nieuw en daarom gaan we zo meteen luisteren naar muziek van de EP Eindtijd 2. Die heet Nieuwe Mindset. Daarachteraan komt Erboren. Maar we beginnen met die nieuwe single Maak Jezelf Klaar. In de schijnwerper Gino.
2: Halleluja. Maak jezelf voor de strijd klaar. Maar voordat je het weet dan is het eind daar. Straks komt de chaos, wat de heisa. Maar nog eventjes

halleluja. Maak jezelf voor de strijd klaar, maar voordat je het weet dan is het eind daar. Straks komt de chaos, wat de heisa. Maar nog eventjes wachten, we zijn er bijna. Eindtijd, maak jezelf voor de strijd klaar, maar voordat je het weet dan is het eind daar. Straks komt de chaos, wat de heisa. Maar nog eventjes wachten.

0: Jackpot uit.
1: Schijnwerper aan.
2: So how does a lion become the king of the jungle? His mentality. That's the only difference of a lion and an elephant. When a lion walks up and sees an elephant, he thinks lunch. An elephant thinks lunch. And it's all mentality.
3: Ik moet anders gaan bewegen. Een nieuwe mindset, want zo verander ik mijn leven. Ik neem die zijweg, dat is het pad nu om te nemen. Ondanks ik pijn heb, zie je me lachen.

0: ik nu even, halleluja. Ik moet anders gaan bewegen, een nieuwe mindset, want zo verander ik mijn leven. Ik neem die zijweg, dat is het pad nu om te nemen. Ondanks ik pijn heb, zie je me lachen, ben tevreden, halleluja.
1: Spot uit, schijnwerper aan.

0: sound zoals het een echte rapper betaamt. Korte tracks, om het maar zo te zeggen. In de schijnwerper Gino, je hoorde Herboren, daarvoor Nieuwe Mindset. En deze twee kwamen allebei van de EP Eindtijd nummer 2. En daarvoor hoorde je nog even zijn nieuwste single en die heette Maak Jezelf Klaar. Zo, en dan hebben we nog een Nederlandstalige track, in dit geval van Ralph van Maanen en Arend Jansen. Je hebt hem eigenlijk al wel eerder in dit programma gehoord. Maar 1, het is een fijne plaat. 2, ze zijn nog steeds gezellig op tour. Dus 3, draaien we de plaat.
1: De

opnemen. Ik maak er gelijk ook een remix van. En dat heeft hij dus gedaan. Spirit, losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. En dat eigenlijk een beetje ten ere van het Pinksteren wat geweest is. Dan hebben we natuurlijk verschillende geesten. Want dat hebben we ook, dat wij een geest zijn. Hè? Bij ons zijn we gewoon als geest gevangen in een lichaam, zullen we maar zeggen. Dat is een reden voor Shauna Kane om daar een liedje over te maken. En dat deed ze met I Am a Spirit. Love.

Zo zeg. Ah, stevig plaatje van Samuel Day en Warrior Spirit. Ondertussen alweer een track uit 2021. Ja, time flies when you're having fun. Als je denkt dat hij nog maar net uitgekomen is, dan valt het altijd qua tijd nogal wat tegen. De volgende is een beetje vurig, om het maar zo te zeggen. Het heet Holy Spirit Fire. Is gemaakt door Stephanie Havik.

dit was er eentje uit de sector praise and worship, zullen we maar zeggen. Door de Patrick Mayberry en Holy Spirit Come. Daarvoor Stephanie Havik en Holy Spirit Fire. En ondertussen betekent dat dat onze schijf van vijf allemaal gedraaid is. En dat we dus gewoon nog even al onze plichtplegingen achter ons laten. En lekker wat losse trekjes gaan draaien. Vorige week presenteerde ik deze als nieuwe single. Maar hij klinkt wel erg leuk. Dus ik denk ik neem hem gewoon nog een keer mee. Hier is Grace and Max en Jesus Cares. MUZIEK

daar wil ik wel blijven worden. In het midden van uw liefde. Middle of your love. Je hoort de muziek van Josh Wright. Daarvoor Grace and Max en Jesus Cares. Gaan we nog even heel, heel snel door met Lucas Goss en Sofika. Deze heet Savior.

0: part with. It ain't too late, repent of your sins. Seek the Most High, seek the kingdom up above. God, he waiting and he full of love.
1: Ja, je hoorde No Name Servant en Space Jam, een track die vorig jaar uitkwam. Daarvoor Lucas Goss samen met Sofika en Xavier. En dan is het nu tijd geworden om afscheid van je te gaan nemen. Ik breng nog even in herinnering de playlist op Spotify. Dat heet Gospel Magazine, even aan elkaar schrijven. Het kruis met uitzendstralen brengt je op de goede plek. Wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Wij gaan afscheid nemen met Jason Gray en I'm Gonna Let It Go, de acoustic version. Tot de volgende keer. I can...

0: Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
5: Dit is Radio Texel's Dance Night.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Muziek en nieuws vanaf het eiland.
1: Dit is Radio Texel.
2: You can't touch this. You can't touch this.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

Dit is Utopia, de lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Dit is Utopia.

0: Dit is Utopia.
1: De lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl.

Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Eetje even schuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. Die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16, komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon en het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water
2: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Pieter Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.